0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen toen meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt. Volgens de burgemeester van de stad is de schade mogelijk aanzienlijk. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2.000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, op zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Ze zouden in tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, vooral in het noordoosten, kans op regen. Het is een graad of 17. Overdag een mix van zon, wolken bij 19 graden langs de kust tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur eerder plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media. En daarin waarschuwde hij al voor nieuwe Russische aanvallen. Woensdag ontmoeten Zelensky en de Amerikaanse president Trump elkaar in Turkije. En die ontmoeting maakt deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Bij een museum in het noordwesten van Frankrijk is vermoedelijk voor enkele miljoenen aan juwelen gestolen. Dat melden Franse media. De dader of daders zouden op de vroege ochtend zondag zijn binnengekomen via een nooddeur. Er gingen wel meerdere alarmen af, maar de inbraak werd pas later ontdekt door een schoonmaker. Volgens de burgemeester van de stad waar het museum staat, is de schade mogelijk aanzienlijk. De Amerikaanse president Trump heeft met FIFA-baas Infantino gebeld over de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun op het WK. Dat melden meerdere media. Balogun werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst. Maar gisteren werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Dat betekent dat Balogun morgen nacht toch mee kan doen aan het WK-duel tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over dat besluit en onderzoekt verdere stappen. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was gisteren eventjes afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toegevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 is beland, is niet duidelijk. Het weer in het noordoosten bewolkt met regen, bij een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie

deel uit van een hernieuwde poging om een einde te maken aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen zijn weer online. Dat blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Het aantal gewonden staat op 16.000. Door de 2 bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Gerard de Braconnier van popgroep Toontje Lager is overleden. Dat meldt zijn vrouw aan Omroep Gelderland. De Braconnier was gitarist en songwriter en zat van 1978 tot 1983 bij Toontje Lager. Samen scoorden ze hits als Zoveel te doen, Net als in de film en Stiekem gedanst. Gerard de Braconnier was 70 jaar. Het weer, in het noorden nog een enkele bui. Verder droog bij een graad of 16. Overdag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn zeker 8 mensen omgekomen. Enkele tientallen anderen raakten gewond, melden Oekraïnse media. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Een paar uur daarvoor plaatste de Oekraïnse president Zelensky een bericht op sociale media, waarin hij al waarschuwde voor nieuwe Russische aanvallen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert daar pas na de zomer over, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Verschillende websites die verboden designerdrugs verkopen staan weer online, blijkt uit onderzoek van Investico in samenwerking met Poont en De Groene Amsterdammer. Eerder werden tientallen sites offline gehaald, maar 8 van die sites blijken nu weer bereikbaar. Daarop worden verboden designerdrugs zoals 2-MMC en synthetische kalmeringsmiddelen aangeboden. De sites verplaatsen zichzelf naar het buitenland, waardoor het voor de Nederlandse autoriteiten lastig is om er iets tegen te doen. Op het WK voetbal heeft Engeland zich geplaatst voor de kwartfinales. In een spannende wedstrijd wonnen de Engelsen met 3-2 van Mexico. Engeland speelde in Mexico-stad ruim een half uur met 10 man, maar wist toch nog te scoren in een penalty. In de kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen. Dat land won eerder vannacht met 2-1 van Brazilië. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De arbeidsinspectie is een onderzoek gestart naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik.
1: Het wordt eigenlijk een afrekencultuur genoemd. Hè, dus op het moment dat mensen van buiten of dat klagen bij hun leidinggevenden, ja, dat ze dat later wel weer een keer terug gaan krijgen. En dat uiteindelijk de schuld bij hen neer wordt gelegd en niet bij de leidinggevende over wie die klacht loopt.
0: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om daarop te wachten. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Engeland heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Engelsen wonnen met 3-2 van Mexico. Het was een spannende wedstrijd. Beide ploegen kregen veel kansen en Engeland speelde ruim een half uur met 10 man. Aanvoerder Kane had geen stem meer over na de winst.
2: It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So, I'm happy.
3: What can the England fans look forward to now?
2: Well, just look at them here. Incredible, unbelievable support.
0: Ja, en in die kwartfinale neemt Engeland het op tegen Noorwegen, dat eerder vannacht won van Brazilië. Het weer op de meeste plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperaturen lopen dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt, dans tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 9 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. Kort daarvoor had de Oekraïnse president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar staatssecretaris Erkens vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk moeten hun huizen uit vanwege een natuurbrand. De brand woedt in de regio Pyrénées-Orientaal. Het blussen daar is lastig, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: Het is een beetje bergachtig daar, moeilijk begaanbaar gebied. En daarnaast zijn de weersomstandigheden heel slecht. In de zin dat het heel warm en droog is in het gebied door de hittegolven van de afgelopen tijd. En er ook nog eens een vrij harde wind waait.
0: De renners van de Tour de France finishen vandaag in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De etappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak, is er sprake van intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Het lijkt onderdeel van de cultuur van de school, zegt deze verslaggever van Omroep West.
2: Op het moment dat mensen eigenlijk nieuwe leidinggevende worden, doorstromen, dat ze eigenlijk het gedrag van hun voorgangers over lijken te nemen, dat het zo institutioneel is en dat het ook niet beperkt is tot 1 of 2 afdelingen of faculteiten van de hogeschool, maar dat het echt wel onderwijsbreed is.
0: Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar tijd meer dan 100 meldingen binnengekomen. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt. Vooral in het noordoosten kan ook wat regen vallen. Vanmiddag een afwisseling van zon en wolken. De temperatuur loopt dan flink uiteen. Het wordt 19 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Oekraïense hoofdstad Kiev zijn zeker 11 mensen omgekomen bij Russische aanvallen. Tientallen anderen raakten gewond. Bij de aanval zouden een wooncomplex en winkels zijn getroffen. De schade is groot, zegt journalist Michiel Driebergen vanuit Oekraïne.
1: Hele hoge flats van 20 of meer verdiepingen. Ja, die worden dan halverwege geraakt. En dan is het dus afwachten hoeveel slachtoffers er zijn. Er wordt onder het puin gezocht. En ook zitten er heel veel mensen dus eigenlijk opgesloten in die hoger gelegen verdieping. Heel angstwekkende aanval dit.
0: Kort voor die aanval had de Oekraïense president Zelensky al gewaarschuwd dat er nieuwe Russische aanvallen aankwamen. Staatssecretaris Erkens versoepelt de regels rond het afschieten van probleemwolven. Als wolven mensen aanvallen, agressief zijn of meerdere keren vee aanvallen, kan er een vergunning komen voor afschieten. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel, maar de staatssecretaris vindt dat langer wachten niet verantwoord is. Een krachtige orkaan heeft het eiland Rota in de Stille Oceaan vol getroffen. Rota is onderdeel van een eilandengroep dat bij de VS hoort. Er zouden windsnelheden van meer dan 240 kilometer per uur zijn gemeten. Er zou veel schade zijn, maar hoe groot die schade precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niets bekend over slachtoffers. De Australische premier Albanese heeft excuses aangeboden voor een opmerking in een podcast. Daarin werd hem gevraagd wie hij zou trouwen, daten of doen. De premier moest uit 3 namen kiezen en koos voor zangeres Kylie Minogue. Albanese reageerde eerst terughoudend.
2: I've just got married. I'm only 6 months in.
3: But if it goes tits up, let's just pretend.
2: Oh, Kylie, clearly.
3: You'd marry Kylie and Shagger and Data?
2: All of the above.
3: All right, it's a triple.
2: She's terrific.
3: All right, that's fair.
0: Australische parlementariërs noemden de opmerking respectloos, gênant en premier onwaardig. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt, maar in het noordoosten kans op wat regen. Later wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en allerlei woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. Het gaat om de tweede aanval in korte tijd. Donderdag kwamen nog 30 mensen om bij aanvallen op Kiev. De arbeidsinspectie heeft onderzoek gedaan naar de werkomstandigheden op de Haagse Hogeschool. Volgens medewerkers die Omroep West sprak is er sprake van intimidatie, pesterij en machtsmisbruik. Bij de ombudsman van de school zijn in 2 jaar meer dan 100 meldingen binnengekomen. In de Indonesische stad Yogyakarta zijn 27 mensen opgepakt in een grote zaak rond kindermishandeling en verwaarlozing bij een crash. De zaak kwam aan het licht nadat een voormalig medewerker van de kinderopvang aangifte had gedaan. Na een inval trof de politie tientallen kinderen aan met vastgebonden handen en voeten. Sommigen zaten vast aan deuren en hadden verwondingen. Meerdere kinderen zijn inmiddels gehoord. De politie vermoedt dat de crash veel meer kinderen had aangenomen dan het personeel aankon. Gemeenten en provincies mogen binnenkort in actie komen tegen probleemwolven en ze eerder laten afschieten. Als wolven mensen of meermaals vee aanvallen, kan er een vergunning voor het afschieten worden verleend. De Kamer debatteert pas na de zomer over zo'n maatregel. Verantwoordelijk staatssecretaris Erkens vindt dat het niet verantwoord is om erop te wachten. De nieuwe regels gaan daarom over 2 weken in. Naar schatting leven er in Nederland zo'n 14 wolvenroedels. Het weer, geleidelijk op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noorden blijft het bewolkt. Het wordt 20 tot 28 graden. Morgen opnieuw in het noorden bewolkt, in het zuiden zonnig. En dan ook weer maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

leven niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 11. Tientallen mensen raakten gewond en meerdere woongebouwen zijn beschadigd. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht heeft Rusland 68 raketten en 351 drones ingezet. Een groot deel daarvan kon worden uitgeschakeld. De duinen tussen Vlissingen en Dishoek worden dit najaar extra versterkt. Bij een controle bleek dat de duinen daar sneller afbrokkelen dan op andere plaatsen. Het waterschap Scheldestromen zegt tegen Omroep Zeeland dat de situatie nog steeds veilig is, maar dat er wel snel maatregelen moeten worden genomen. De kust aan de zuidkant van Walcheren is kwetsbaar. Door het snel stromende water in de vaargeul spoelt er veel zand weg. Normaal wordt er iedere 5 jaar zand opgespoten, maar dat blijkt tussen Vlissingen en Dishoek niet voldoende te zijn. In Amsterdam Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De voordeuren en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd. En bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische Voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de ingreep. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Goedemorgen op deze zondagmorgen hier bij Radio RTV Rijnstreek. In Zondag met Jazz door Ria Wicht, dat is mijn naam. Ik ben degene die Andrea Broestoff opvolgt. En het is nog een beetje wennen af en toe om de goede naam te benoemen, maar dat komt allemaal wel weer goed. We begonnen rustig met Basin Street Blues van de Dutch Swing College Band. En ik vond dat wel weer een mooi begin, omdat de Dutch Swing College Band nog steeds, na zoveel jaren, sinds 1945, zo actief bezig is en Nederland vertegenwoordigt. En we hoorden zojuist Peter Schildbrood op de sopraansax, die dan start. En dan gaat het meteen door met Dim Casper op de klarinet. En zo hoorden we Wiebe Buma op de trompet. We hoorden Dim Casper, zoals ik al zei, op klarinet. Wim Koolsteen op trombone. Joop Schrier, Arie Lichthart, Bob van Oven en André Westendorp. Allemaal uit Scheveningen in 1955 vanuit het Koerhaus. En dat was 10 jaar nadat ze begonnen waren. Dan, mensen, gaan we door met muziek van een andere grootheid. En dat is Chris Barber. En dit is ook een van de vroege opnames. Ik heb wel eens verteld dat hij juist heel beroemd werd, ook zowel in de jazz, maar ook in andere muziek, omdat hij bijzondere mensen uit de Verenigde Staten overhaalde. En op deze plaat is dat met Sister Rosetta Tharpe, een bekende bluesvocaliste, gitariste. En we gaan luisteren naar de Chris Barber Band uit die tijd, uit 1957, met Sister Rosetta Tharpe.

Fidgety Feet. Door de Chris Barber Band, zoals ik al vertelde, met Sister Rosetta Tharpe, die de gitaar speelde hier. En zij is dus ook bekend als een bekende blueszangeres. En ook in navolging van Mahalia Jackson, die haar eigenlijk min of meer gestimuleerd heeft om dit te doen. En hierdoor, zo heb ik wel eens eerder verteld, is de muziek ontstaan van de Beatles, de Rolling Stones, John Mayall en andere popmuzici uit Engeland, waardoor eigenlijk Europa hiermee kennis maakte. Nu mensen, gaan we door met nog een andere band uit Engeland. Van een recentere datum, namelijk 2004, is de Second Line Jazz Band uit het Keswick Jazz Festival. En dat is in het Lake District. Dat is een heel mooi gebied waar ze ook altijd prachtige festivals organiseerden. En we gaan luisteren naar Oh Lady Be Good, een Gershwin bekende song.

En dat was de Second Line Jazz Band uit Keswick aan het Lake District in 2004. En mogelijk denkt u na. Denkt u van, waar halen die mensen toch al die platen vandaan die ze steeds draaien bij de radio? Nou, dat is dus soms omdat onze Andrea zo actief is om overal naar festivals en concerten te gaan. En ikzelf, ik kom ook nog wel eens wat tegen af en toe, zou ik zo zeggen. Maar Andrea brengt dan ze mee van verschillende artiesten. Onder andere de volgende die ik dan ga doen. Dat is een opnames van Frits Landersbergen. Die heeft ze van hem gekregen op het Breda Jazz Festival, waar ze afgelopen hemelvaart was. En dit is een opnames van een cd die gewijd is aan een bekend duo uit de jazz. Namelijk Dave Brubeck en Paul Desmond. Een prachtige combinatie in hun band. En die hebben ontzettend veel mooie opnames gemaakt. Er zijn heel veel songs die zij altijd weer gebruikten. En die zijn door Frits Landersbergen in een prachtige cd, die heet Take 5, vervat. En die laten we nu even horen. Dan laten we natuurlijk met Frank Roberscheuten op de altsax en de piano Rosano Sportiello op de piano de beroemde song Take 5 horen. En die heb je zowel met als zonder drumsolo. Nou doen wij hem nu met zonder drumsolo en dan doe ik op een andere keer met. Maar dit is dus Take 5, een song gecomponeerd door Paul Desmond. En in eer van Dave Brubeck en Paul Desmond door Frits Landersbergen eigenlijk in een mooie cd uitgebracht.

ik vind dit een heel mooie compositie. En af en toe dan kan ik het niet laten om toch te laten horen. Dus het doe ik nog wel eens vaker. Dat is dus take 5. En ik vertelde over Frits Landersbergen, de vibrafonist en drummer van de Dutch Wing College Band. Die geëerd werd afgelopen Breda Festival. En we vertelden ook wat toen in de afgelopen uitzending over zijn vrouw, Joke Bruis, die onlangs hem ontvallen is. En Andrea bracht een hele stapel plaatjes mee. En ook daarom wil ik even dat bruggetje maken naar Joke Bruis nu. Om van een mooie opname die ze heeft gemaakt met Louis van Dijk en Rob van Kreeveld. Deze song die we nu gaan luisteren, Just One of Those Things, is met Rob van Kreeveld op de piano, Frits op de drums en vibrafoon, Edwin Corzilius, Martien Oster en Sjoerd Dijkhuizen en Jeroen de Rijk. Dit zijn opnames die Joke heeft gemaakt al behoorlijke tijd geleden. En ik wil u dus Just One of Those Things laten horen.

mooie stem heeft Joke Bruis. Opnames uit 2003. Dan mensen, gaan we verder met een cd die ik heb gekregen. Ik heb een aantal flinke hoop cd's gekregen onlangs. Uit een nalatenschap van een man die heet Dick Groeneveld. Hij is overleden. Zijn familie zag alle cd's die hij allemaal had staan. En vond dat daar een goede bestemming voor moest komen. Nou, dat was best lastig om te vinden. Want wie wil er nog cd's tegenwoordig? Nou, ik denk, de cd is nog steeds een heel mooie manier om muziek over te brengen. En men zegt in verschillende landen en onder verschillende technici die het wel heel goed kunnen weten, dat eigenlijk de cd de mooiste manier is om muziek over te brengen. Om de muziek op de meest mooie manier te laten te beluisteren. Nou ja, dat is wat mij verteld wordt. Dus ik heb een hele dozenvol, een flinke hoeveelheid cd's. En die laat ik dan nu bij de RTV Rijnstreek regelmatig horen. Dus de volgende komt ook daaruit. En dat is, die heet Mardi Gras Parade. Mardi Gras, dat is dus wat ze in New Orleans doen, een soort carnaval, maar dan in april. En dat is altijd heel gezellig op straat. De straten van New Orleans lopen dan vol met muzikanten en bands. Dat is ontzettend gezellig. We gaan luisteren naar een opname die van de mensen zijn die heten Annie Hawkins New Orleans Legacy. Nou, dat zegt al wel wat. En ik heb besloten het laatste nummer, When My Dreamboat Comes Home. En daar gaan we muziek horen, gezang horen van de muzikanten. En ik hoop dat u het ook net zoals ik leuke muziek vindt.

Dit was muziek uit New Orleans. Stel je voor, je loopt in New Orleans en dan lopen er van die bands zoals deze een hele mooie parade te houden. En je staat ernaast en je geniet van de muziek. Zo heb ik het wel eens meegemaakt. En zo is het ook fantastisch om je voor te stellen en de muziek ook te begrijpen. Dat was dus When My Dreamboat Comes Home. Dan, mensen, gaan we door naar een andere mooie opname die ik uit die nalatenschap heb gekregen. En dat is Kit Thomas, Algiers Stompers, at the Emporium of Jazz. En dat is dus ook echt, echt flink muziek uit 1969, dus best lang geleden. Dat is toen ik begon te studeren, zo lang geleden. En we gaan luisteren naar een heel bekend nummer, namelijk In the Mood.

dit is dus echt oude muziek. Ik zei zojuist 1997, maar het is, zoals ik al eerder zei, uit 1969. Kit Thomas at the Emporium of Jazz in Mendota. Nou, moeten we eens. Zo komen we nog eens wat tegen. Met Butch Thompson op de piano en Louis Nelson op de trombone. Nou, dat zijn wat namen die mij bekend voorkomen. Harry Shields op klarinet, dat zegt me niet zoveel. Dat ga ik nog iets meer op studeren. Maar dit komt dus uit de grote nalatenschap met allemaal oude muziek die ik jullie graag wil laten horen allemaal. Dus dat is mooi. En dan gaan we nu verder met de muziek van Colin Kingwell. Colin Kingwell's Jazz Bandits. En we gaan luisteren naar It's a Long Way to Tipperary.

Dit waren opnames uit 1998, uit de grote nalatenschap. En het was de Colin Kingwell's Jazz Bandits met A Long Way to Tipperary. Nou ja, dat is dus echt cowboy muziek, zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Nou, dan gaan we mensen, komen we tegen het eind van de uitzending. En ik had een hele leuke opname gevonden uit de befaamde 100 Club in Londen, Engeland. Van Ken Collier, die dus eigenlijk uit de jaren 50, 60 genoemd wordt als een van de grote mannen naast Chris Barber uit de traditional jazz. En deze opname is dus Ken Collier very, very live. Dus dat is dus heel erg aanwezig in at the 100 Club. En het is met Sammy Remington, Keith Evison, Colin Bowden op de drums, de bassiste Annie Hawkins en John Griffin op de banjo en Ron Wedderburn op de piano. We gaan luisteren naar, zoals ik al nog niet zei, maar wel wilde vertellen, naar een bekend stuk uit het Red Jazz. Dat is St. Philip Street Breakdown.

Dat is een lekker nummer, hè? St. Philip's Breakdown. Nou, mensen, we komen naar het einde van de uitzending. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil u ook vragen om, als er commentaar is, als je zegt van, nou, wat een stomme muziek, of je vindt het gezellig of niet, dat, nou ja, stuur een berichtje, zou ik zeggen. Ik wil liever dit, of ik zou liever dat willen. Dan kunnen we kijken wat we eraan kunnen doen. Nou, dan dank ik Ton voor het helpen bij de muziek op de juiste plek zetten en het organiseren hier. En dan dank ik u. En dan hoop ik dat u een mooie dag heeft vandaag verder. Ik heb nog een mooi stuk bedacht voor het sluitstuk van de uitzending. En dat is van Huub Jansen. Die befaamde, enthousiaste drummer uit Nederland van de Dutch Swing College Band. En van zijn eigen band, The Amazing Jazz Band. En luister naar I Shall Not Be Moved.

is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. Tussen Vlissingen en Dishoek worden de duinen extra versterkt. Door de stroming in de Schelde is er aan de zuidwestkant van Walcheren continu een zwakke plek. De komend najaar wordt er landinwaarts 10.000 kub zand gestort door het waterschap Scheldestromen. In Sri Lanka zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen bij een grote opstand in een gevangenis. Ook zouden er zeker 100 gewonden zijn. Onder de slachtoffers zijn volgens lokale media zowel gevangenen als personeel. De opstand begon gisteren vanwege een ruzie tussen 2 rivaliserende bendes in de gevangenis. In Sri Lanka zitten de gevangenissen overvol. Er zitten zo'n 40.000 mensen vast, terwijl er maar plek is voor 10.000 gevangenen. De Belgische voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Balogun. In zijn vorige duel kreeg Balogun een rode kaart. Officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. En die prees de ingreep van de FIFA op zijn platform Truth Social. De Belgische voetbalbond zegt verbijsterd te zijn over de beslissing. Het weer in het noorden bewolkt met soms wat regen of motregen. Op andere plaatsen steeds meer zon. Vanmiddag overal droog met een stevige noordwestelijke wind. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 28 graden in Limburg. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

Dit was dus Little Esther met, ik denk, een technisch probleem in het begin. En op de hoes staat als componist Horace Parlan en Susie Skrijk. Maar ik weet niet wie dat is. Die wordt ook speciaal bedankt op de hoes. Het volgende stuk is een standaard van Rodgers and Hart, My Romance, in een heel bijzondere vorm zoals het gespeeld wordt. Het zou wel eens mooi zijn in een andere uitzending als je verschillende uitvoeringen van deze compositie laat horen en dat die heel anders kunnen klinken als een ander nummer. Maar hier is dus de versie van Deborah Brown met Horace Parlan, Red Mitchell en Ed Tickman.

dus de prachtige stemmen van Deborah Brown. Als laatste stuk van deze cd wil ik laten horen Finally. En dan staat dan onze componist Mitchell. Of dat het Mitchell is, weet ik niet. Maar het is mooi om naar te luisteren. Dus hier Finally van

finally, from the CD Jazz for Jazz from Deborah Brown. En deze CD is eerst verschenen als Reaction Records en daarna als Timeless Records in, ik weet niet meer welk jaar. De volgende CD is eentje uit het, een opname uit het jaar 2000 van Rob Matta. Rob en met Ferdinand Povel. Rob Matta was leraar in zijn vrije tijd, voor zijn beroep en jazzmuzikant in zijn vrije tijd, maar is staat toch in de jazzhistory bekend als een van de grote Nederlandse pianisten, bebop pianisten. Hij overleed in 2003. En deze opname stamt uit het jaar 2000 en is live opgenomen in de jazzclub Hopper in Antwerpen. En dat is met Ferdinand Povel op tenorsax en Marius Beest op bas en Erik Ineke op drums. En het is een nummer van Rob Matta zelf. En er staat ook schuine strepen op T. Roos. Ik denk dat dat Toon Roos is. Dat het een gemeenschappelijke compositie is. En die heet Sleepless City.

0: Dit was dus Rob Marta met Marius Beets, Erik Ineke en Ferdinand Povel. Marius en Erik zullen ook te horen zijn op de Timeless Jazz Dag op 26 september. Dus mis dat niet, want de crème van de Nederlandse jazz zal er zijn. Plus één belangrijke Amerikaanse gast, waarvan de naam pas in de laatste weken bekend wordt gemaakt. Nu, dit was dus een cd van Daybreak. En de volgende cd is een timeless cd en van het European Jazz Trio. European Jazz Trio is een creatie van mijzelf en de Japanse producer Makoto Kimata. En op wiens verzoek ik een trio van jonge Nederlandse muzici, van niet-Nederlandse, Europese muzici moest samenstellen. En dat werden Nederlanders. En dat zijn geworden Karel Boulet, Frans-Jan van der Hoeven en Roy Dakkes. Later is Karel vervangen door
1: Mark van Roon.
0: Mark van Roon, ja. Maar dit stuk is van de cd die hier en ook niet op Spotify te horen is. En die heet Barcelona's Flame. Binnenkort wel. En het tweede stuk wil ik je laten horen is een Beatles stuk. Geheten Strawberry Fields Forever. Evenals op de eerste cd die we maakten. Die heet Norwegian Wood. Dus het was... vaak waren de stukken wel Beatles geïnspireerd. Maar hier is dus Strawberry Fields Forever van dit trio.

This was a European jazztrio met Strawberry Fields Forever. En nu krijgen we een opname van een jubileumuitzending van het programma Tros Session, toen het 25 jaar bestond. En dat trad toen op een band die heette de New Concert Big Band. En deze band was onder leiding ook van Henk Meutgeert, die later eigenlijk ging deze band over in het jazzorkest van het Concertgebouw. En toen was Henk Meutgeert ook de eerste leider daarvan. En dit stuk, wat toen gespeeld is bij 25 jaar Session, is van... heeft als gast Georgie Fame, de bekende Engelse zanger. En even kijken wat het nummer. Het is een compositie en een arrangement van Henk Meutgeert. En dat heet The Session, met als solisten Herman Schoneveld, Allard Buwalda en Jelle Schouten.

Dit was dus session uitzending 25 jaar jubileum. En de, met de New Concert Big Band. En 5 jaar later was er dus 30 jaar jubileum. En toen heette het de New Concert Big Band dus Jazz Orchestra van het Concertgebouw. En die staat op de jubileum CD van 30 jaar. En die begeleiden hier op 3 stukken achter elkaar, 3 korte stukken. De Four Freshmen, een bekende vocalgroep uit de Verenigde Staten met 4 prachtige mannenstemmen. En de stukken die te horen zijn, waren hun regulars. Het heette Day by Day, It's a Blue World en There Will Be Another You. En daar gaan we nu naar luisteren.

was. Day by Day door de Four Freshmen. Dit was een speciale jubileumuitzending. Ja, 30 jaar Trossession. Elke donderdagavond. Elke donderdagavond met een bijzondere band. Oftewel uit Nederland, oftewel uit buitenland. En dat werd door de befaamde Dick de Winter, de Trossession producer, maar die ook vele andere dingen deed bij Tros, samen met Wim onder andere mogelijk gemaakt qua buitenlandse artiesten. En ja, Rijn de Graaf, die vond het fantastisch om de Four Freshmen te brengen. En daarom horen we hen nu, deze. Dus de volgende twee stukken gaan steeds zo door.

En dat was weer de Four Freshmen. En we gaan weer verder met hun laatste stuk. Dus dat is ontzettend mooie muziek. We genieten hiervan. Het is zulke geweldige a cappella groep uit de Verenigde Staten. Ja, die bijna niet meer te horen is. Het is fantastisch. We gaan door.

0: Dit was dus een jazzorkest van het Concertgebouw met als solisten de Four Freshmen. En dan komen we tot het eind van het programma nu. En dan als laatste stuk wil ik laten horen een cd, een eerste nummer van een drieluik cd van Monty Alexander. Dat heette Friday, Saturday en Sunday Night. En van de Sunday Night cd laat ik het eerste stuk horen, Old Devil Moon. En Monty speelt hier op deze cd met Reggie Johnson op bas, Ed Tickman op drums, de drummer die we al eerder hoorden met Deborah Brown, die woonde in Kopenhagen en vele jaren ook de drummer van Oscar Peterson was. En als percussionist hierbij Robert Thomas Jr., oftewel Bobby Thomas, bekend van de groep Weather Report. Dus dit is het nummer Old Devil Moon.
1: Mensen, dit wordt dus het einde van het programma Jazz op zondag met Ria en Wim Wicht. En we danken allen voor het luisteren en we hopen dat we nog vele jaren door mee kunnen gaan. Maar dit is een song, een muziek die Wim zeer aan het hart ligt, omdat het gewoon helemaal vertegenwoordigt wat wij van de jazz vinden. Mooie, levendige jazz, waarbij je ook nog een beetje kunt dansen.
2: Mr. Monty Alexander.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald.
1: 20 uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek
2: FM. Welkom, dames en heren, op het tweede uur van het programma Jazz op Zondag. Mijn naam is Wim Wicht en ik zal u wat meer moderne jazz laten horen dan in het eerste uur. Deze uitzending wil ik wijden aan het Lime Tree label. Opgericht ongeveer 40 jaar geleden door Ton Molkenboer samen met Rob Reineke. En dit ter gelegenheid van het feit dat Rob Reineke vorige week verhuisd is van Roosendaal naar Oosterbeek, iets dichterbij. Ton die leeft niet meer. Rob is dus een soort stamhouder van Lime Tree. En met hem ontwikkelen we verder de catalogus. In deze catalogus kwam dus een EP voor van het nummer Take 5. En dat wordt uitgevoerd door Lex Jasper, Ferdinand Povel, Edwin Corsilius en Frits Landersberg. En we laten we eerst Take 5 van horen.

de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil flink investeren in nieuwe woningen voor ouderen. Er is de komende jaren 420 miljoen euro extra vooruitgetrokken. Volgens het kabinet is er vooral een tekort aan huizen waar ouderen die zorg nodig hebben deels samenwonen. Zoals de zogenoemde knarrenhofjes en clusterwoningen. De 420 miljoen euro komt bovenop de 120 miljoen die dit jaar al was uitgetrokken voor seniorenwoningen. Projectontwikkelaars en woningcorporaties kunnen de komende 4 jaar geld uit die pot aanvragen. In Amsterdam-Nieuw-West zijn vannacht explosies geweest bij 2 appartementencomplexen. 3 mensen moesten worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd.

De voordeur en de ramen van het trappenhuis raakten beschadigd bij de ene complex. Bij de andere ontploffing raakte een voordeur beschadigd. De politie in Amsterdam onderzoekt nog of er een verband is. Er is nog niemand opgepakt. De Belgische politie heeft 6 jongeren opgepakt die plannen zouden hebben voor een aanslag. Ze zouden op TikTok hebben gedreigd met een aanval met chemische stoffen en met brandstichting tegen een school in Hasselt in Belgisch Limburg. Ze bedreigden ook directieleden van de school. In de TikTok-groep stonden verwijzingen naar extremisme en naar schietpartijen op scholen. De verdachten zijn leerlingen van de school in Hasselt. Ze zijn inmiddels voor de jeugdrechter gebracht. De Belgische Voetbalbond heeft beroep aangetekend tegen het besluit van de FIFA over de Amerikaanse spits Bellingham. In zijn vorige duel kreeg Bellingham een rode kaart. Een officieel mist hij daardoor vannacht de WK-wedstrijd tegen België. Maar de FIFA maakte de schorsing ongedaan. FIFA-baas Infantino zou persoonlijk zijn benaderd door president Trump. Het weer, vanuit het zuidwesten opklaringen. In het noorden blijft het bewolkt. Er staat een stevige westenwind. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Morgen opnieuw bewolkt in het noorden en geregeld zon in het zuiden bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En zoals je gewend bent in de muziekfabriek hoor je ze 3-3. Het nu volgende nummer in het eerste rijtje van 3 ligt in het verlengde van Boys and Girls. Ik heb het over Prince. Hier is Hot Summer.
1: Muziek uit het verleden en heden. Laat je door de muziek verrassen en ervaar. Muziekfabriek. De muziekfabriek.

0: Misschien heb je een uitgebreide definitie voor de titel van dit liedje van Gossip. Love Long Distance. Nou, laat het even weten via www.ronvandersteen.nl. Wat hadden we nog meer?
1: De Muziekfabriek.
0: Dat was die van Van Morgen.

Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat het een feestje is om naar te luisteren, de muziekfabriek. Nou, dat doen we deugd. Dus ik ga de volgende drie heel snel voor je opzetten. We beginnen met Angelia van Richard Marx.

0: en streek FM.
1: Rob van der Steen.
2: From long time ago. Jukebox classic. Golden oldie.
3: Nou, het is er weer tijd voor. De groep scoorde hun hitsingles tussen 1967 en 1975. Hun eerste hit scoorde de Pips echter al in 1961.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
3: Dat deden ze met Every Beat of My Heart. We hebben het over een familiesamenstelling met als lead vocal Gladys Knight. Geboren op 28 mei 1944. Haar broer, zus en neefjes vormden de Pips. Later zou na het vertrek van George Gladys Knight worden toegevoegd. En zo krijg je Gladys Knight en de Pips. Luister.

De Jukebox Classic voor deze keer uit 1973 van de Kledders Nine en de Pips. En Midnight Train in Georgia. Enige suggestie voor de Jukebox Classic? Even mailen via www.ronvandesteen.nl.

0: misschien iets voor de aerobics. Je weet het maar nooit. Deze van de Baseballs en Hot and Cold.
1: De Muziekfabriek.
0: Volgens mij moet je dan super sportief zijn aangelegd.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: Ik had natuurlijk nog twee andere liedjes. Die van Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. En Richard Marx, Angelina. Heb ik nog wat andere leuke liedjes? Natuurlijk. Wat dacht je van Tina Turner? The best.
1: Ron van der Steen. De Muziekfabriek is pure passie. Voor iedereen.

0: Dit oude liedje van John Lennon heeft iets magisch. Vind je niet?
1: Ik wel.
0: Je zou er zo mee de barricade op kunnen. Of wie weet is het wel het meest ideale liedje voor de vakbond. Ik wil niks opdringen hoor. Helemaal niet. John Lennon, Power to the People. En daarvoor zat Nena in Mijn Leven. En we begonnen met Tina Turner, Simply the Best.
2: Rijnstreek FM.
0: Zijn naam is Gordon Matthew Thomas Summer en is commandeur in de orde van het Britse Rijk.
3: Oude lullenplaat.
0: Die titel werd verleend door koningin Elisabeth II. In 1974 kreeg hij zijn bijnaam.
3: Oude lullenplaat.
0: In die tijd droeg hij vaak een zwart met geel gestreepte trui, die zijn medemuzikanten deed denken aan een bij. Sindsdien gebruikt hij zijn werkelijke naam alleen nog bij officiële gelegenheden. Nog voordat de Police in 1984 uit elkaar gaat, begint hij aan zijn eerste soloalbum. We hebben het over Sting. Luister naar Let Your Soul Be Your Pilot.

0: Dat was niet zomaar een oude lullenplaat. Dat was werkelijk een juweeltje. Misschien heb je ook een oude lullenplaat in gedachten. Nou, laat het even weten via www.ronvandesteen.nl. Je hoorde Sting, Let Your Soul Be Your Pilot.
1: De Muziekfabriek.
0: En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van De Muziekfabriek op je favoriete radiostation.

0: vele weken nummer 1 stond in die hitparades. Pump up the jam. Ik zeg maar weer gegroet en adios.
1: Beleef en ervaar. Laat je verrassen. De muziekfabriek.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gaza-strook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gaza-strook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al enkele jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. De politie heeft in Alkmaar een jongen van 17 opgepakt omdat hij een vuurwapen bij zich droeg. Agenten wilden hem donderdagavond bekeuren omdat hij zonder licht fietste. En toen hij geen identiteitskaart kon tonen, besloten agenten hem te fouilleren. In zijn nektasje werd het vuurwapen gevonden. De jongen komt uit Den Helder, wordt vandaag voorgeleid. En voetballer Ray Vloed gaat spelen in Zuid-Afrika. De oudspeler van

Clubs als PSV, NAC Breda en Excelsior heeft een contract getekend bij Cape Town City FC, meldt die club. 3 jaar geleden werd Vloed veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf. Hij veroorzaakte een ongeluk op de A4, waarbij een kind van 4 om het leven kwam. Vloed had gedronken en reed te hard. 2 maanden geleden kwam hij vrij. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matig tot krachtige westenwind. Morgen ongeveer hetzelfde als vandaag. Dit was het NOS Journaal.

Ewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas gaat het politieke orgaan ontbinden waarmee het de Gazastrook al bijna 20 jaar bestuurt. Dat heeft Hamas gezegd tegen persbureau AFP. De stap wordt gezien als de volgende in het vredesproces met Israël. Met het vertrek zou de weg worden vrijgemaakt voor een bestuur van technocraten in de Gazastrook. Wat er met de militaire tak van Hamas en de wapens gaat gebeuren is nog onduidelijk. Koning Willem-Alexander gaat volgend jaar voor Koningsdag met zijn familie naar Lelystad. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft dat bekendgemaakt. In 2027 wordt Lelystad net zo oud als de koning, 60 jaar. Burgemeester Mieke Baltus en commissaris van de koning Arjen Gerritsen zeggen dat ze het heel bijzonder vinden dat de koning het jubileum tegelijk met zijn verjaardag komt vieren. De gemeente Lelystad wil de komende tijd met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen overleggen over het programma voor Koningsdag. De VN Mensenrechtenraad heeft Soedan veroordeeld voor het escalerende geweld bij de stad El Obeid. In Soedan wordt al jaren gevochten tussen de paramilitaire RSF en het Soedanese regeringsleger. De raad onderzoekt misstanden waarvan de RSF-militie wordt beschuldigd. Die zouden veel weg hebben van oorlogsmisdaden die eerder werden gepleegd in Darfur. Zo zou er sprake zijn van ontvoeringen, marteling, seksueel geweld en standrechtelijke executies. Ook zijn er aanhoudend droneaanvallen waarbij ook huizen, scholen en ziekenhuizen worden geraakt. Het kabinet trekt 420 miljoen euro extra uit om de bouw van seniorenwoningen te stimuleren. Het geld komt bovenop de 120 miljoen die al was vrijgemaakt. Er is steeds meer behoefte aan woningen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar die niet in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen, in het zuiden zonnig. Het is 20 tot 28 graden en er waait een matige tot

Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oekraïne heeft twee schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov, bij de door Rusland geannexeerde Krim. Het leger zegt verder dat de Oekraïnse drones een oliedepot, een radarsysteem en twee Russische luchtafweersystemen hebben geraakt. Ook werd in Omsk, zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens, een olieraffinaderij bestookt. De afgelopen nacht voerden Rusland en Oekraïne al op grote schaal drone- en rakettenaanvallen op elkaar uit. Het was fout dat er tijdens de coronapandemie aanvankelijk geen alternatief vaccinatieplan was. Dat heeft topambtenaar Sonnema van het ministerie van Volksgezondheid gezegd tegen de corona-enquêtecommissie. Het RIVM had bedacht om fijnmazig te gaan vaccineren via de huisartsen. Maar het eerste vaccin dat klaar was, dat van Pfizer, bleek daarvoor niet geschikt. Vanochtend zei oud-programmadirecteur Van Delden van het RIVM al tegen de commissie dat Nederland een paar weken eerder had kunnen beginnen met vaccineren als er wel een plan B was geweest. De koninklijke familie gaat volgend jaar met Koningsdag naar Lelystad. In 2027 viert de stad het 60-jarig bestaan. Koning Willem-Alexander wordt volgend jaar ook 60 jaar oud. De gemeente Lelystad overlegt de komende tijd nog met inwoners, scholen en allerlei sport-, cultuur- en ondernemersverenigingen over het programma voor Koningsdag. Wereldvoetbalbond FIFA lijkt niet van plan het omstreden besluit over de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Volgens de Belgische bond heeft de FIFA een verzoek om meer informatie meteen afgewezen. Balogun kreeg in de WK-wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina een rode kaart. Volgens de regels zou hij daarom vannacht tegen België niet mogen spelen. Het weer, veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg en er staat een stevige westenwind. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. 10 gemeenten worden in Den Haag op het matje geroepen omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Asielminister Van den Brink wil dat ze zich aan de spreidingswet houden en stelt ze daarom onder actief toezicht. Het gaat om Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil afspraken met hem maken over de komst van een AZC. Geven ze hier geen gehoor aan, dan regelt het kabinet zelf een opvanglocatie in die gemeente. Het was verkeerd dat Nederland in de coronacrisis aanvankelijk alleen maar inzette op vaccineren bij de huisarts. Dat zei topambtenaar Sonnema tegen de corona-enquêtecommissie. Toen het vaccin van Pfizer niet geschikt bleek voor prikken bij de huisarts, was er geen plan B en daardoor ontstond vertraging. Vanochtend zei de toenmalige programmadirecteur van het RIVM, Van Delden, hetzelfde. Wibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De koopjesketen maakte vorig jaar ruim 16 miljoen euro winst, ruim een kwart meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Wibra opende 63 nieuwe winkels in Nederland, België en Frankrijk. Het totaalaantal komt daarmee op 360. President Trump bevestigt dat hij met de FIFA heeft gebeld over de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Trump zei tegen FIFA-voorzitter Infantino dat die rode kaart volgens hem onterecht was. Daarop werd de schorsing van Balogun teruggedraaid, waardoor hij vannacht toch mag spelen tegen België. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over die beslissing. Het weer. Op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen net als vandaag bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Minister Van den Brink van Asiel zet 10 gemeenten onder druk om zich aan de spreidingswet te houden. Het zijn gemeenten die te weinig asielopvang regelen. Van den Brink schrijft aan de Tweede Kamer dat ze onder actief toezicht komen te staan. De verantwoordelijke wethouders zijn uitgenodigd op Van den Brinks ministerie. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66, de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg erover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. De 3e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de slotklim in Les Angles reed de Sloveen weg bij zijn Deense rivaal Jonas Vingegaard en nam de gele trui van hem over. Het weer, op veel plaatsen zon, alleen in het noorden bewolkt. Het is 20 graden aan de noordkust tot 29 in Limburg. Er staat een stevige westenwind. Morgen, net als vandaag, bewolkt in het noorden en zonnig in het zuiden. En 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen, maar achteraf gezien was dat niet nodig geweest. FIFA-voorzitter Infantino ontkent dat er sprake was van politieke beïnvloeding op het WK voetbal. Gisteren werd de schorsing voor de Amerikaanse spits Balogun teruggedraaid. Dat zou zijn gebeurd na een gesprek tussen president Trump en Infantino. Volgens voetbalcommentator Jan Rolfs hebben commerciële belangen mogelijk een rol gespeeld.
1: Als de Amerikaanse ploeg nog verder komt in het WK, dan gaan bedragen rond van boven de $1 miljoen voor een commercial van 30 seconden bij een kwartfinale straks van de Verenigde Staten. Dus die belangen zijn heel groot. Maar het is ongelooflijk bizar dat een regeringsleider zich hiermee heeft bemoeid en dat FIFA daar is in meegegaan.
0: Het beroep dat door de Belgische Voetbalbond was aangetekend is niet ontvankelijk verklaard. Een man van 35 uit Spijkenisse wordt ervan verdacht dat hij meerdere zedendelicten op 1 dag heeft gepleegd. De politie kreeg daarover in korte tijd allerlei meldingen. De man wordt verdacht van verkrachting, aanranding en aanstootgevend gedrag. 3,5 maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college van Den Haag rond. Het bestaat uit Hart voor Den Haag, VVD, DENK en CDA. Aanvankelijk sprak Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos, die veruit de grootste werd, met D66 de nummer 2. Maar die kwamen er niet uit. Daarna lukte het de Mos wel met de VVD, DENK en CDA. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig met temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. En dan wordt het 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Dit is de staat van de stad. De staat van Wageningen.
1: Ja, 6 juli alweer. Zomer is 6 ongeveer. Ik denk, Leo, mijn vaste compaan hier, dat dit de laatste uitzending voor de zomer is. Of zullen we er volgende week nog een tegenaan gooien? Wat denk je?
2: De dertiende.
1: De dertiende gaan we voor het laatst. Dus volgende week zijn we er nog, luisteraars. En dat wordt wel sjouwen. Aan de knoppen natuurlijk onze Harm. Die ervoor zorgt dat de muziek weer op tijd wordt ingestart. Dat u ons kunt horen. Dat de knoppen het doen. Dat het rode lampje brandt. U hoort al aan de lange inleiding. Dat we misschien wat verlegen zouden kunnen zitten om onderwerpen. Wat natuurlijk niet zo is.
2: Nee.
1: Maar die indruk willen we graag wekken om de spanning erin te houden. Wat vind jij ervan dat die rode kaart is teruggedraaid van die Amerikaanse voetballer na een telefoontje van Trump?
2: Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het geheel gemist heb.
1: Ach. Nou, hou dan even vast. Schande. Hè? Dan zijn we er wel. De man had een rode kaart gekregen. En dan mag je normaal tegen een wedstrijd daarna niet mee voetballen. En toen heeft het schijnt Trump gebeld hebben met de baas van de FIFA. En die heeft toen gezegd, nou ja, er zit wel ergens iets in het reglement. Dat we het een voorlopige straf kunnen maken. Nou, de hele wereld staat op zijn kop. Maar wij gelukkig niet.
2: Ik vind dit wel voor op zijn kop klinken.
1: Ja, je kan dus kennelijk, hè, maar dat is dan wel de precedent.
2: Als er iets niet kan, is het toch een rode kaart terugdraaien. Maar,
1: dat kan dus vanaf nu wel.
2: Ik zal de reglementen nog eens bestuderen.
1: Artikel 26 was het, geloof ik. Was het artikel 26? Dat zoeken we zo dadelijk even op.

0: vorige week. En ik,
1: toch niet van de grondwet, hè?
0: Nee. Ik weet niet, heeft de grondwet 26 artikelen? Ja, vast wel. Dat weten we dan ook weer niet. Dus dat gaat, het begint lekker. Vorige keer eindigden we met enige verwarring. En dat ging over de stemming. Het aantal stemmen wat onze wethouders hebben gekregen. Als je wethouder wil worden van een gemeente, dan moet je voorgedragen worden door de coalitiepartijen. Die moeten het erover eens zijn. Die gaan, en daarna moet er gekeken worden of je je netjes gedragen hebt en niet een crimineel bent. Want dan kun je alleen maar president van de Verenigde Staten worden. Maar geen wethouder in Wageningen. En daarna moet de raad stemmen. Want een meerderheid moet achter het college van burgemeester en wethouders staan.
1: Ja.
0: Dus je hebt een meerderheid van stemmen nodig in de raad om wethouder te mogen worden. En in principe, als je goed hebt geteld, dan moet de coalitie die meerderheid van stemmen kunnen leveren. Dus dan weet je dat zeker.
1: Ja, en dan praten we over.
0: Er waren 26 mensen in de raad, dus je hebt 14 stemmen nodig om wethouder te kunnen worden.
1: En de coalitie bestaat uit.
0: GroenLinks.
1: Hoeveel stemmen?
0: Ik ben even tellen. 10 plus 7, 17 volgens mij.
1: 17.
0: Dat zoek ik nog even na, maar dat vind ik vrijwel zeker. Dus dat zou een appeltje eitje moeten zijn. Dan vindt er eerst een toelichting plaats in de raadsvergadering. Ik heb het helemaal weer zitten bekijken. Waarbij dan de onderhandelaars toelichten van hoe ze tot de keuze voor de wethouders zijn gekomen. Nadat ze het coalitieakkoord hadden toegelicht en daarover gestemd. Maar dat is ook een appeltje eitje, dat is een coalitieakkoord. En daarna zijn de drie wethouderskandidaten die er waren. Dat waren er twee van Pro, Jan Daanen en Guido van Vulpen. En eentje van de Stadspartij, Ingrid Heijman. Daar mag er gestemd worden over wie er wethouder mag worden. En dat is eigenlijk een hele rare manier van stemmen. Want het is niet zo dat gezegd wordt wie stemt er voor meneer Van Vulpen en dan gaan de handvingers omhoog. Nee, iedereen krijgt een briefje. Drie briefjes eigenlijk. En op dat briefje mag je een naam schrijven van wie jij vindt als raadslid die wethouder mag worden. Ja, ben je nog bij me? Dus jij krijgt dan een briefje als raadslid en dan mag jij een naam opschrijven. En op een ander briefje schrijf je nog een naam. En op het derde briefje schrijf je ook een naam. Drie kandidaten, drie wethouders.
1: Ja.
0: Dan is het dus logisch dat in ieder geval de coalitiepartijen op de drie kandidaten stemmen. Hè? Dat zou je mogen verwachten.
1: Dat de drie kandidaten, alle drie, 17 stemmen hebben.
0: Minimaal.
1: Ja. Ja.
0: Dan is het dus zo, ook nog, en dat is raar, je mag elke naam die jij wil op dat briefje schrijven.
1: Ja.
0: Dus als ik in de raad had gezeten, had ik jouw naam kunnen opschrijven en dan was er dus één stem op Leo geweest.
1: Nee, want ik ben geen raadslid.
0: Je hoeft geen raadslid te zijn. Een wethouder is geen raadslid. Oh, ja. Guido van Vulpen is ook geen raadslid. Jan Daanen wel en Ingrid volgens mij ook niet. Nee, Ingrid ook niet. Zijn geen raadsleden.
1: Nou wordt het spannend.
0: He? Dus,
1: hoeveel hebben er op mij gestemd?
0: Ja, dat weet ik niet. Dan gaat de burgemeester dat voorlezen. En dan was de uitslag. En dat wat ik daar bijzonder aan vond vorige keer, was dat er mensen hadden gestemd op Erik-Jan Bijleveld. Hè. Dat zei ik toen van wat raar dat ze op Erik-Jan Bijleveld hebben gestemd. Want je zou verwachten dat in ieder geval de linies van de coalitiepartijen gesloten zijn. Nou, ik zou je kunnen zeggen van, goh, weet je, D66 heeft, waarschijnlijk hebben daar twee mensen op Erik-Jan Bijleveld gestemd. Of misschien wel de VVD. Dat wordt,
1: Partij voor de Dieren?
0: Partij voor de Dieren zou nog kunnen. Dat zou wat het enige zijn waarvan je zou kunnen verwachten dat die dat gedaan zouden hebben. Maar het moet een beetje gecoördineerd zijn, denk ik. Maar het bijzondere is nou dat bij Guido er 22 stemmen op hem zijn uitgebracht. Dus hij was ruim, is hij gekozen als wethouder. Ja. Ruim, hè, dat is ook. En dat is ook goed. Prima, dat was het plan. Maar er waren 2 alternatieve stemmen op dat briefje voor Erik-Jan Bijleveld van GroenLinks PvdA, pro. En 2 voor Toetke Joeksel van pro. Dus Guido miste 4 stemmen die gegaan zijn naar progressieve kandidaten, naar pro-kandidaten.
1: Ja.
0: En dat doet mij vermoeden, en dat kan ik niet hard maken, want die stemmingen zijn geheim. Maar dat doet mij vermoeden dat er trouble in paradise is. Dus binnen de progressieve coalitiepartner pro is een soort heidebrandje aan de gang. Daar zijn dus 4 mensen die op alternatieve kandidaten uit het GroenLinks-kamp, Erik-Jan was van de GroenLinks-kant en Toetke Joeksel was van de GroenLinks-kant. En dan zou je nog kunnen zeggen, nou, dat heeft de Partij voor de Dieren gedaan, want die hebben op Erik-Jan Bijleveld gestemd, want die is hartstikke groen, knalgroen. He, dat was echt wel zijn keurmerk. Maar dan mis ik nog 2 stemmen die naar Toetke Joeksel gegaan zouden kunnen zijn. En die zie ik niet uit een van de andere partijen komen. Dat is,
1: ja, ja, zo.
0: Dat zie ik niet. Dat kan haast niet. Ik denk, maar hoe komen we erachter? Want het is nu zomerreces. Dat er dus 4 leden van de coalitie zijn AWOL gegaan, zijn rogue gegaan, zijn naar een andere gegaan dan wat hun partijleiding had voorgeschreven. Bij Jan Danen, die haalde 23 stemmen. Jan Danen is ooit wethouder wonen. Guido van Vulpen wordt wethouder financiën en sociale zaken. Jan Danen wordt wethouder wonen, groen, cultuur en vast nog iets. Hij had een hele lijst, veel te veel. Bij Jan Danen is er 1 alternatieve stem uitgebracht naar Maud Hulshoff. Daar zou je nog van kunnen denken van, nou, die komt dan misschien van D66. Ja. Hè, die daar toch Maud een steun in de rug hebben gegeven. Dat kan. Maar ook weer een stem voor Toetke, die ook daar is genoemd. En een stem tegen zelfs. Dus van, en ik wil hem niet. Dat kon kennelijk ook. Ook daar vermoed ik, hè, bedoel, die 2 stemmen, die zitten allebei in dat progressieve kamp van pro. Daar is geduvel. Nou kan het zijn dat alle andere partijen, dat daar mensen hebben gedacht, nou, we gaan lekker een beetje zieken. Dat kan. Maar ik denk dat daar dat pro op dit moment wat minder eensgezind is dan we aan de buitenkant zouden doen vermoeden. Hè? Want Jan Daan hield een heel mooie presentatie bij de raad. Dat deed hij heel, heel deskundig. Waarbij hij eigenlijk het over de beweging had en over de vernieuwing. In ieder geval inspirerend. Ingrid Heijman, de kandidaat die economie gaat doen en mobiliteit en binnenstad voor de Stadspartij, die haalde de volle map binnen. Dus die heeft die is unaniem gekozen. Ik vrees dus dat we het komend jaar de pro heel goed in de gaten moeten gaan houden. Daar, voor mijn gevoel, hè, voor mijn gevoel, en misschien is het sensatiejournalistiek, daar hou jij niet van, ik weet het, je zit me heel kritisch aan te kijken.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het daar niet helemaal jovel zit op dit moment. Ja, heb ik het nu helder genoeg uitgelegd?
1: Het klopt natuurlijk met de, ja, toch wel heel duidelijk teleurgestelde reactie van Bijleveld. Dat hij, als je zijn interview, waar was het? In de Gelderlander, denk ik.
0: Ja.
1: Las, dan was hij net zo teleurgesteld als Maud Hulshoff. Die,
0: ja, zeker.
1: Hij gebruikte als argument ook dat het supergroene beleid, zoals hij samen met D66 had gevoerd, nu toch wat vertroebeld lijkt. Dus daar zou de reactie van enkele raadsleden op terug te voeren kunnen zijn.
0: Ja, en in theorie zou dat dus kunnen betekenen dat mensen van D66 ook op Erik Jan Bijleveld hebben gestemd. Omdat ze hem wel een goede wethouder vonden, omdat hij ook met D66 door wilde.
1: Ja.
0: Dat zou theoretisch kunnen.
1: Jij zegt dat zo theoretisch. Ik ben eigenlijk vooral een beetje verbaasd dat zoveel wethouderkandidaten meer dan 17 stemmen hebben gekregen.
0: Dat is gebruikelijk. Eigenlijk is de laatste jaren hebben de wethouders als zijn altijd unaniem in Wageningen gekozen.
1: En dat is een uiting van het wij Wageningen?
0: Dat is een uiting van jullie zijn, jullie hadden de meerderheid. Zet hem op. Ga het maar doen. Je ziet het in de Tweede Kamer bij regeringsverklaringen en dergelijke ook vaak. Hè? Dat daar dus een overgrote meerderheid dan zegt van ja, jullie hebben inderdaad als coalitie de meerderheid. Nou,
1: Oké, probeer het maar.
0: Probeer het maar. Ja. En we gaan straks op inhoud, op details, op onderdelen gaan we oppositie voeren. Maar we maken er geen zootje van. Jullie hebben nu de macht.
1: Oké.
0: Dat is fatsoen, eigenlijk.
1: Fatsoen?
0: Fatsoen.
1: Oké.
0: Bestuurlijk fatsoen. Waarbij het niet erg is als ze het niet doen, vind ik dan persoonlijk weer. Dat is dan ook wel weer duidelijk.
1: Ja. En nou is dus het spannende van, is dit, zoals jij eigenlijk een beetje interpreteert, een alletje onder het gras. Een iets wat zich de komende tijd weer naar boven kan. Of is het een spontane reactie van, we hadden toch liever gezien dat het groener was geweest?
0: Ik denk het laatste.
1: Ja.
0: En het wat nog kan, maar dat weet ik niet, dat maakt het complex. Maar goed, ik denk, er was wat gemord, er was wat gemok over het feit dat er niet met D66 verder werd gegaan. Dat er wel wordt gezegd, we gaan het in gang gezette beleid uitvoeren. We gaan geen nieuw beleid maken, maar we gaan het in gang gezette beleid uitvoeren. En daarom kunnen we ook met 3 wethouderskandidaten in plaats van 4 of 5. Terwijl je dan de partij die heeft meegewerkt aan het vormgeven van dat beleid, dat die nu aan de zijlijn staat. Dat hij nu in de oppositie zit. Daar was gemor over. En er was gemor over het minder groene karakter.
1: Ja.
0: Van, hoewel je kunt zeggen van dat de Stadspartij ook behoorlijk wat heeft ingeleverd op haar wat krachtige, minder groene standpunten.
1: Ja.
0: Dus daar hebben we het al inderdaad wel eens over gehad. Dus, en er is wat nog steeds, denk ik, wat gemor. Want dat zei Jan Daane zelfs in zijn in zijn speech voor de raad, dat een Joke van de Klift, dat is een heel prominent PvdA-ster in Wageningen, een sociaaldemocraat in hart en nieren, die heeft dus gezegd, ik blijf lid van de PvdA, en op het moment dat dat pro wordt, dan haak ik af, dan ben ik weg. Dan blijf ik de progressieve beweging steunen. Ik citeer Joke. Maar ik word niet lid van Pro. Dus ook zeg maar in de achterbannen is nog niet alles helemaal glad gestreken. En dat wordt nog een opgave voor die partij. Ik verwacht daar in Wageningen minder problemen mee. Maar landelijk zou dat misschien nog kunnen.
1: Oké.
0: Dus we zullen dit in de zomermaanden, en misschien hebben we nog een week, dat eens even verder proberen uit te zoeken. Ik wil graag een oproep doen aan de raadsleden die dus voor Erik Jan en Toetke hebben gestemd, om die zich anoniem bij ons te melden. Dat kan. Via het geheime nummer wat we hebben. Dat gaan we niet op de radio zeggen. Maar de raadsleden, ik heb ze gesproken, die hebben dat nummer. Die kunnen dus bellen en dan komen we de volgende week op terug.
1: Ja.
0: Ja?
1: En misschien dat ze anoniem wat willen vertellen.
0: Ja, misschien nog. Dat zou nog helemaal maar mooi zijn. We gaan hier even voorbij komen. Met de vraag waar Erik-Jan Bijleveld eigenlijk mee worstelt. Dat is, do you think about me at all? Bella White.

0: Della White, Canadese vrij jonge singer-songwriter. De heerlijke larmoyante stem, maar prachtige harmonieën, prachtige melodieën. En ik vind de melodie ook, of de mandoline ook geweldig. Dat ben ik toch niet?
1: Nee.
0: Dat is de telefoon. Ze bellen nu al, Leo.
1: Ja. Maar,
0: wil je even zeggen dat we nu in de uitzending zijn? Dat
1: er is een tijd van omarmen en er is een tijd van wegdrukken.
0: Ja, dat is... Waar
1: woningbouw.
0: Woningbouw, ja. Doe jij even woningbouw.
1: Ik las dat Arnhem het afgelopen jaar 426 woningen heeft gebouwd en Nijmegen 1008. Dat is voor Arnhem een toename van 0,5% van de woningvoorraad. En voor Nijmegen 1,1%.
0: Oké.
1: Dan ga ik natuurlijk meteen kijken van hoe staan wij ervoor. Hè?
0: En?
1: 0,2%.
0: In de afgelopen 4 jaar of afgelopen...
1: Nee, afgelopen jaar. Het is natuurlijk een momentopname. Hè? Het is een beetje flauw om de successen aan 1 jaar op te hangen. Maar het viel me wel op dat in hetzelfde jaar Rhenen 0,4% scoort, 2 keer zoveel. Renkum 0,16%, 3 keer zoveel. Ede 1,6%, 8 keer zoveel. En de Neder-Betuwe aan de overkant van de rivier 1,2%, 6 keer zoveel. En de Over-Betuwe met 0,19%, 4,5 keer zoveel. Dus als je de kaart van Wageningen neemt, dan zie je in het midden zie je een soort kuil. En daar zit Wageningen met 0,2% toename van de woning.
0: Voorraadbestand. Het goede nieuws is dan natuurlijk voor Jan Daanen, de wethouder wonen, dat veel lager kan die niet zakken. Dit kan alleen maar omhoog. Denk ik. Hoop ik dan toch.
1: We moeten niet optimistisch zijn, maar laten we zo zeggen, het sluit een beetje aan bij de sombere teksten die wij daar de afgelopen jaren over hebben geuit van. Het gaat wel heel beroerd met de woningbouw in Wageningen.
0: En die we nog steeds niet waarvan we nog steeds niet goed begrijpen waar het door komt. Want wethouder Jansen zegt dan iedere keer, of zei iedere keer, die is niet relevant meer, maar over het verleden wel. Ja, maar we hebben nu eenmaal het stikstofvraagstuk.
1: Ja, zeggen ze allemaal.
0: Zeggen ze allemaal. En dat verklaart dan ook nog steeds niet waarom Idealis wel kon bouwen. Waarom Duo wel kon bouwen op een plek waar die niet eens was bestemd voor studentenhuisvesting. Namelijk de oude bakkerschool. En waarom op dit moment Idealis nog bouwt op Born Oost. Waarom er een biosafety lab gebouwd wordt op Born Oost as we speak. Waarom Plus Ultra 3 gebouwd is de afgelopen 4 jaar.
1: Met stikstof redden we het niet. Dat is geen valide smoes.
0: Nee.
1: Wat me ook opviel was dat Arnhem en Nijmegen geen studentenwoningen hebben kunnen bouwen.
0: Dat is bijzonder.
1: En ik weet dus niet wat er in die 0,2% van Wageningen zit, maar het zou zomaar kunnen dat daar een belangrijk deel studentenwoningen zijn.
0: Dat zou Idealis kunnen zijn dus.
1: Ja.
0: Want die heeft... Is er afgelopen jaar een... Nee, afgelopen jaar niet. Het was het afgelopen jaar, zei je, 2025.
1: Ja.
0: Toen is er geen studentenwoningen zijn
1: die zitten daar
0: toegevoegd.
1: Niet bij.
0: Die zitten daar niet in. Dit komt dit jaar.
1: Ja.
0: Die komen er dit jaar bij. Maar het is schokkend weinig. En de cruciale vraag is dus, wat was de reden? En kan de nieuwe wethouder Jan Daanen die belemmering wegnemen? Of kan hij het beleid ombuigen? Hij heeft wellicht het voordeel, en dat hoop ik voor hem. En dan hoop ik eigenlijk vooral ook voor de inwoners in Wageningen. Dat er al het nodige werk is gedaan. Waardoor er nu doorgepakt kan worden. Ja. Bijvoorbeeld op de Dreien. En bijvoorbeeld aan de Kosterweg.
1: Ja.
0: Maar
1: Het blijft. Het valt mij op. Daarom is denk ik ook pers zo belangrijk. Dat het mij niet meevalt om eventjes met behulp van de statistieken en dergelijke een beetje te analyseren hoe dat nou zit. Wageningen heeft 18.500 woningen. En als er 0,2% bijgekomen is, dan zijn dat 90 woningen in 2025.
0: Ja.
1: Ja, wat dat dan precies is, dat weet ik dan ook weer niet. Ik denk dat de woningen die daar aan de Churchillweg gebouwd zijn, daar dan nog niet bij horen, want die zijn nog niet af.
0: Nee, dat rijtje aan de Rooseveltweg, waar die oude school zat, die zijn volgens mij begin 2025 opgeleverd.
1: Ja, ja.
0: Het is één flat, dat is drie verdiepingen.
1: Ja, ja,
0: ja. En dan twee rijtjes erachter.
1: Ja.
0: Dat zou kunnen zijn.
1: En dat geeft dus ook weer een beetje de relativiteit van zo'n jaarresultaat. Van ja, als daar aan de Churchillweg het bij wijze van spreken een maand later klaar is, dan
0: ja, gaat dat bij het volgende jaar. Dat is waar. Maar kijk, als jij met de auto naar jouw geboortestad rijdt en je komt de brug over bij Rhenen richting de A15 en je kijkt bij Kesteren naar links, dan zie je een hele grote kerk, maar je ziet ook een enorme wijk die in aanbouw is. Dan weet je gewoon, hier wordt gebouwd. Als je door Wageningen rijdt, zie je niet heel veel bouwplots op het ogenblik waar gebouwd kan worden. Of waar men bezig is, waarvan je zegt, nou, dat komt volgend jaar of over 2 jaar wel goed. Dat is er allemaal nog niet. Beetje grondwerkzaamheden geloof ik op te draaien inmiddels. Maar verder zie je eigenlijk nauwelijks, behalve op de campus, bouwactiviteiten.
1: Ja.
0: Niet. Dus,
1: ja, dus het is maar een klein cijfertje waarin onze woningbouwsomberheid opnieuw.
0: Waarin een grote stad klein kan zijn, zeg ik dan maar. Of een kleine stad groot. Wat meespeelt, denk ik, en dat hoorde ik bij die raadsvergadering die ik zat terug te luisteren over het verkiezen van de wethouders. Wageningen die plakt heel veel eisen op hele kleine stukjes grond. Dus als er een 100 bij 100 meter vrijkomt, ergens bij de binnenstad, dan moet er 30% sociaal gebouwd worden, 20% middeninkomen en et cetera. En de parkeren moet onder de grond, et cetera.
1: En 30% groen?
0: 30% groen. Dus met andere woorden, tegen de tijd dat je hebt bedacht wat daar dan überhaupt gebouwd zou kunnen worden, is de projectontwikkelaar alweer even
1: in
0: winterslapen gegaan.
1: Ja.
0: En denkt hij van, ik verkoop het nog 3 keer door, dat de prijs nog 4 keer hoger wordt. En dan zien we wel weer. Ik denk dat dat meespeelt. En dat gebeurde in de raadsvergadering weer, dat iemand zei, ja, maar laten jullie nu de eisen los.
1: Ja.
0: En dat is de grote angst van een beetje bureaucratische ingestelde organisaties als een vooral groen-linksige progressieve gemeente. Het staat op papier en daar moeten we ons wel aan houden. We hebben het opgeschreven en dan moet het zo. En niet van laten we gaan bouwen en dan zien we daarna gaan we eens even kijken wat we daarna nog moeten doen.
1: Ja.
0: Ik weet het, ik mag van jou niet heel erg.
1: Nee, maar dat is een politieke opvatting natuurlijk ook.
0: Ja.
1: Dat is een keus van we willen eigenlijk. Zou het niet in de harten van een hoop Wageningse politici ook zitten van dat ze eigenlijk liever hebben dat er niet te veel gebouwd wordt?
0: We
1: hebben nou die 40.000 inwoners gehaald.
0: Het is klaar.
1: En laat het nou,
0: het is mooi.
1: Laten we nou verder aan de natuur denken.
0: Nee, maar dat moet het zijn. En gezellig met elkaar. Niet te veel meer mensen erbij.
1: Dat kan ook een overweging zijn. Maar ook dat je weet dat als er extra gebouwd wordt, dat er minder parkjes zijn, minder mogelijkheden om in de natuur te fietsen. Allemaal van dat soort overwegingen.
0: Kan. En als je dan ziet dat wij de kuil zijn in die grafiek en om ons heen overal huizen zijn, worden aangeboden, gebouwd. Ja, dan is het in de regio.
1: 1,6%. Hè?
0: Dat is in de regio dus genoeg huisvesting.
1: 8 keer zoveel woningen gerealiseerd dan in Wageningen. Ja, 8 keer zoveel.
0: En dat is een percentage van een veel grotere woningvoorraad. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dus
1: ja,
0: het aantal woningen daar moet je dan ook nog eens even... Dat is veel, veel, veel meer dan die 0,2 van een klein beetje. En 1,2 van heel veel. Dat is een heel groot gat daartussen.
1: Ja.
0: En, maar misschien is dat wel zo. Misschien vinden we het wel mooi. Moeten er alleen nog wat... mogen er wel wat asielzoekers bij komen? He, dat is wel goed. Of zoals iemand onlangs tegen me zei... Ja, maar die asielzoekers hebben wel nodig om later voor ons te zorgen. Wat ik dan weer een heel nare overweging vond. Maar daar gaan we later nog maar eens een keer over hebben.
1: Ja.
0: Wat had ik nog? Ik heb nog heel veel hoor.
1: Ja, er is ook heel veel.
0: Er is ook heel veel.
1: Maar er zijn dus 90 woningen bijgekomen in Wageningen.
0: Ja.
1: In het jaar 2025. Maar er komen er nog heel veel. Hè?
0: Dat hopen we. We hopen dat deze coalitie met het pragmatisme van de Stadspartij... en het ausdauer van Pro, die toch echt die PvdA-mentaliteit van Jan Schaefer heeft georven. Ik zie het wel zitten de komende 4 jaar. Dat moet gaan lukken.
1: Ja, toch staat dat een beetje in schril contrast met wat je net zei.
0: Nee, ik probeer gewoon niet te vangen te zijn.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat is, ik denk dat dat wel goed is. Dat een beetje links, een beetje rechts. Wie zei dat ook alweer? Hè? Die. Wat ik in Stad Wageningen las...
1: Nou.
0: Er is een enorme oppervlak in Wageningen... met Japanse duizendknoop. Dat is een...
1: Groen.
0: Groen. Die is groen. Maar dat groen willen we niet. De Japanse duizendknoop is, zoals dat heet, een invasieve soort.
1: Ja.
0: En heel moeilijk weg te krijgen. Dus die moet bestreden worden. En daar hebben we vrijwilligers voor nodig die heel intensief dat gaan bijhouden. En er waren 30 nieuwe vrijwilligers om de Japanse duizendknoop te bestrijden.
1: Ja.
0: Nou, voordat ik een wat principiële opmerking maak daarover, even toch wel iets geestigs. Dat bij de introductie bijeenkomst voor die vrijwilligers bekend werd dat de gemeente gewoon het Japanse duizendknoopveld ergens in Wageningen had gemaaid. En het leuke daarvan is dat als je de Japanse duizendknoop in stukjes snijdt, dan kan elk stukje weer kiemen. En het is een plant van pakweg 1 meter, 2 meter, 3 meter hoog. En als je die dus in heel veel stukjes snijdt met zo'n maaiapparaat, dan verspreid je dus heel veel stukjes Japanse duizendknoop over de gemeente Wageningen. Dus die 30 vrijwilligers, daar gaan we het niet mee redden. Zolang de gemeente
1: of
0: blijft.
1: We gaan er nog veel van horen.
0: We gaan heel veel Japanse duizendknoopjes overal zien. Het principiële punt kwam van een ecoloog. En je zou verwachten dat Wageningen daar ook eens serieus naar kijkt. We zijn zo gefocust op het bestrijden van invasieve plantensoorten. Ook wel op diersoorten. Die proberen we overal weg te krijgen. Het effect daarvan is dat dus de natuurlijke processen die gaan leiden dat natuurlijke vijanden gaan ontstaan. Dat beesten, schimmels zich aanpassen aan het feit... Hey, er is een Japanse duizendknoop, die zou ik ook kunnen eten. Die krijgen de kans niet. Dus deze ecoloog die zegt, houd een beetje bij, hè? Maar ze zijn er, je krijgt ze niet weg. Dat blijkt ook, je krijgt het niet weg. In onze jeugd hebben wij de Amerikaanse vogelkers lopen uitrukken in de bossen.
1: Ja, daar heb ik nog veel energie in moeten steken als introductie lopen.
0: Ja, daar weten wij alles van. En de bossen staan gewoon nu vol met de Amerikaanse vogelkers. En geen haan meer die ernaar kraait. Misschien dat er nog wel wat puristen zijn die ze af en toe uit de grond rukken. Maar het is een uphill battle. Je redt het toch niet. Denk nou eens na over van laat ze nou maar gewoon groeien en laat de lokale natuur er maar op reageren. Dat is een
1: alternatief.
0: Een alternatief waar je in ieder geval eens over zou kunnen nadenken. En zeker in een stad als Wageningen waar we zeggen iedereen is welkom. Dus waarom de Japanse duizendknoop dan niet?
1: Ja.
0: Waarom de Japanse duizendknoop niet? Ik heb volgens mij nog een Bella White.
1: Ik heb het meer met... Dat vind ik dat veel te weinig aan de orde komt. De klimaatverandering. Ik weet niet of dat voor jou een vies woord is, maar we krijgen toch de indruk dat er sprake is van klimaatverandering. En dus ook het verschuiven van klimaatzones.
0: Ja.
1: En ik voel elke keer bij redeneren over de natuur dat daar een soort standstill wordt wordt gepredikt van datgene wat hier hoort. Ja. Dat moet er blijven. En ik weet niet, ik denk niet dat het plantje wat je nou noemt daar nou direct onder valt. Maar het is wel zo dat we ons moeten afvragen of we, als de klimaatzones verschuiven, of we dan ons zo moeten inzetten zonder meer voor het houden van de natuur zoals die er op dit moment is.
0: Ja.
1: En bij al die Natura 2000 projecten hoor ik dat argument nooit. Maar die zal er ongetwijfeld zijn. Dan moeten we naar de echte natuurvorsters.
0: Nou, ik denk wel dat je gelijk hebt dat wij willen... voor een deel, of wij, veel mensen willen de natuur zoals die pakweg in 1960 of 1950 was, of misschien nog ouder, eigenlijk weer terugbrengen. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, en dat is ook wel een school die bijvoorbeeld door een bioloog, maar overigens niet afgestudeerd, Rob Bijlsma, in zijn boek Kathedralen van Hout wordt bepleit van ja, laat het nou gewoon gaan. Ga nou niet overal lopen harken, planten, schoffelen, graven. Want dan ga je dat weghalen. Maar daar zit ook weer een ecosysteem in wat daar is ontstaan.
1: Ja.
0: En daar wordt een soort waardeoordeel over geveld van dat is niet waardevol. Nee, het is anders.
1: Ja, en dit raakt dus aan wat jij net zei over de...
0: De wereld past zich aan en de natuur past zich ook aan. En laat dat dan gewoon gebeuren. En kijk, eigenlijk...
1: Wageningen is de plaats bij uitstek waar dit uitgezocht moet worden. Toch?
0: Ja, het is heel interessant. Want wij willen dat er geen enkel bos wordt gekapt in de Amazone. Of vanuit Nederland. Heel veel Nederlanders zeggen, ja, nee, maar geen veevoer importeren. Want bos. Nederland was in zijn geheel bebost ooit. Nederland was West-Europa was bebost. Dat is allemaal gekapt. En er is landbouw, er zijn wegen, er zijn steden gebouwd. Dat bos is voor een deel gewoon verdwenen.
1: Ja.
0: En nu willen we niet dat bos terugkomt. Als we dus land niet meer gebruiken, neem het binnenveld. Als je niks doet in het binnenveld, komt er bos. En dat ik zelf denk van, ja, nou leuk, interessant. Dan komt daar dus... Een soort moerasbos. Ben benieuwd wat daar dan gaat gebeuren over 60 jaar. Ben ik er niet
1: aan. Ja, het zal geen moerasbos meer zijn.
0: Het is nog steeds vochtig.
1: Want het is hartstikke droog.
0: Ja, dat wordt droger. Ja.
1: Ja.
0: Nou, dan wordt het een ander soort bos.
1: Ja.
0: Maar niet een soort cultuurlandschap. Wat veel te duur is ook nog eens om te onderhouden. Daar hebben de boeren helemaal gelijk in. Mijn bruggetje naar de volgende van Bella White ben ik helemaal kwijt nou.
1: Ja.
0: Ja, want jij begon ineens over iets anders.
1: Ja.
0: Dus we gaan gewoon naar Bella White, Not to Blame.

0: Not to Blame, Bella White nog een keer. Ja, daar ga ik verder niet zoveel over zeggen. Het is gewoon mooi.
1: Ja, toch?
0: Ja, toch.
1: Oh.
0: Ja, Leo, jij zegt van...
1: Ik heb weer een krantenartikel uit de Gelderlander ook over... Nederland voedt de wereld helemaal niet, is de kop. En is het verhaal over dat wij wel zwaar veel landbouwproducten exporteren, maar een derde van wat we produceren komt uit andere landen. En dat wordt hier een beetje bewerkt. En een voorbeeld daarvan, behalve dan zeg maar een belangrijk product als chocola. Hè, dat wordt dan geïmporteerd in Nederland. Er wordt chocola van gemaakt. Ja, er wordt chocola van gemaakt.
2: Precies.
1: En wordt dan weer geëxporteerd. En dat kun je zeggen dat dat landbouwproductie is. Maar het is natuurlijk het bewerken van iets wat in Nederland binnenkwam. En een extreem voorbeeld daarvan is de veehouderij. We importeren allerlei voedingsstoffen. En wij exporteren vlees en melk.
0: Ja.
1: Het gevolg is dat we een gigantisch mestoverschot hebben. Dus het mestoverschot is een van de dingen die daaruit voortkomen. Nederland gebruikt 4,7 miljoen hectare uit het buitenland. En dat is 3 keer zoveel als Nederland zelf landbouwareaal heeft.
0: Mm-hmm.
1: Oké, mooi verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik wil er toch nog iets aan toevoegen. En dat is dat dit een verhaal is dat ik bij mijn eerste colleges landbouw aan de universiteit in de tijd... En dan praat ik over de vroege jaren 70, Simon.
0: Ja,
1: dat al uit en te na uitgeschilderd heb zien worden. En dat wordt dan door een Wagenings onderzoek... De hoofdonderzoekster die zegt... De uitkomst verraste mij niet.
0: Nee,
1: dank je de koekoek. Nee. Dit is iets wat we al heel erg lang weten.
0: En het is ook voor... Ja, ga verder.
1: Ja. En dan is er één zin die mij dan treft. En dat is dat ze vindt dat het huidige systeem niet in stand gehouden moet worden. Want uit ecologisch... oogpunt is het onvermijdelijk dat we in Nederland minder vee gaan houden. En dan krijg ik hetzelfde wat ik kort geleden had bij het verhaal over de schijf van 5. Namelijk, er wordt hier dus een onderzoek gepresenteerd. En de onderzoeker gaat in zijn commentaar... vertellen dat het onvermijdelijk is dat we in Nederland minder vee gaan houden. Dat is een ander verhaal. Er staat wel braaf ergens dat het natuurlijk aan onderzoekers niet is... om politieke conclusies te trekken. Maar in dit artikel doet die mevrouw dat.
0: Ja.
1: En ze vertelt er ook nog bij dat het natuurlijk toevallig is... dat dit onderzoek nu uitkomt. Nu de... weer een triggermoment ten aanzien van het nitraat is. En ik denk dan van ja. Ja, zegt ze. Het zou een jaar geleden zou dit onderzoek al uitkomen. En het is vertraagd. Ja, zij wist ook wel dat dat vertraagd zou zijn. Met andere woorden, het is wel degelijk een onderzoek dat gepland is om... een bepaald aspect, een politiek aspect, aan de orde te stellen. En die vertroebeling van het feit dat Nederland de wereld helemaal niet voedt met... er moet nou maar eens werk gemaakt worden van minder vee. Dat vind ik, daar ja, krijg ik een beetje de kriebels van. Dat vind ik niet zuiver.
0: Nee, en precies wat je zegt. Het was al lang bekend dat er veevoerproducten worden ingevoerd. Die worden hier worden gevaloriseerd, zoals dat zo fraai heet.
1: Ja.
0: Voor de West-Europese markt vooral. Dat was al lang bekend. Niemand heeft ooit gezegd, of althans heel weinig, met Nederland voedt de wereld. Die claim is nooit gelegd. Sterker nog, ik heb dat onlangs nog een keer uitgezocht. LTO bijvoorbeeld heeft zich er heel erg tegen verzet. En de claim komt van een artikel in National Geographic van een paar jaar geleden. Die hier op bezoek kwamen om te kijken naar...
1: 2017.
0: Ja, 2017. En waar ging dat artikel over? Dat ging over de technologie die hier werd ontwikkeld. Daar stonden in die reportage stonden prachtige foto's van de verticale landbouw met de ledlampen. De hele moderne stallen waarbij heel efficiënt en dieronvriendelijk, voeg ik er dan onmiddellijk maar aan toe, vee werd gehouden. Dat ging over technologie. Nederland heeft niet de claim dat ze de wereld kon voeden, wil voeden en doet dat ook niet. Ik vind dat echt ook. En dat je nu gaat zeggen, nee, zie je wel, ze doen het helemaal niet. Ja, nee, dan haal je de koekoek. Dan weet ook iedereen dat Nederland niet, maar wel een belangrijke voedselproducent voor de regio.
1: Ja, maar als wij landbouw voor defense clubs die met tractoren door het land cirkelen, beluisteren, dan is het zo dat Nederland 3 keer het Nederland voedt.
0: Ja, maar dat is ook zo.
1: En dat is...
0: 3 keer Nederland, ja, maar dat omdat wij exporteren naar Duitsland, Frankrijk,
1: ja, ja, maar dat is, en deze mevrouw die zegt van ja, dat is niet Nederland dat dat doet, maar dat is... Dat is import van grond.
0: Nee, dat is ook maar zeer ten dele waar. Want die producten die worden geïmporteerd... is voor een heel belangrijk deel in het Nederlandse veevoer. Dat is citrusgroot en sojasgroot. Dus met andere woorden, dat die grond daar... is niet in gebruik voor de Nederlandse landbouw. Die grond is in gebruik voor citrus en voor soja. En die sojabonen, die worden ergens... en dan krijg je sojasgroot, hou je over. Dat komt hier naartoe. Citrusgroot, hou je over. Dat komt hier naartoe. In de Amerikaanse veehouderij... daar wordt heel veel gewerkt met afmesten met graan. Dat klopt. In Nederland is dat ook helemaal niet het geval. Dus... Het is ook dat cijfer is een beetje lying with statistics. En dan geldt het daarbij ook nog een keer. Wat is er tegen wereldhandel? Ik bedoel, wij produceren in Nederland geen enkele auto. Niet één computer.
1: Ja, maar nou ga je er allerlei dingen bij halen. Vind ik heel belangrijk dat we dat ook nog eens een keertje... In een aparte uitzending behandelen.
0: Ja, we kunnen hier.
1: Maar waar het mij toch een beetje om gaat, is dat hier een claim gelegd wordt tegenover claims die jij lijkt dat een beetje te ontkennen, maar laten we nou wel wezen, in het sentiment van de boerendiscussie in Nederland is het zo van dat de indruk gewekt wordt dat wij dankzij onze vruchtbare grond in Nederland 3 keer het oppervlak van Nederland kunnen voeden.
0: Dat is ook zo, ja. Ja.
1: Nee, zeg ik dan, want dat is niet dankzij de vruchtbare grond in Nederland, maar dat is dankzij het feit dat we er goed in zijn om schroot van elders in te voeren.
0: Ook dankzij de korte afstanden, de korte lijnen, de vruchtbare grond. Het hoge kennisniveau en de infrastructuur.
1: En het mestoverschot.
0: Nou, dat hebben we dan hier. Ja, ja dat hebben we hier dan. Ja. En we rijden in Duitse, Japanse en Koreaanse auto's. Ja, ja, ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Zo gaat het. En in Normandië produceert men evenveel vlees. Maar Frankrijk exporteert dat niet, want dat gaat naar Parijs en Marseille. Omdat dat namelijk een groter land is. En Normandië is ongeveer even groot. Nou, ze zal wat kleiner zijn dan Nederland, maar wel een flink stuk Nederland. Dus hier speelt dan ook nog eens een keer mee uiteindelijk dat Nederland achterlijk klein is. En dat wij met een bakfiets een exportbedrijf zouden kunnen opzetten naar Duitsland.
1: Ja.
0: Dus laten we ook daar. Maar jouw belangrijkste punt was denk ik, en daar voel ik onmiddellijk in mee, van hou dat nou een beetje zuiver als onderzoekers.
1: Ja. He? Dat was mijn punt.
0: Dat was jouw punt. En daar ben ik het helemaal. Daar kan ik me helemaal in vinden. Wat volstrekt irrelevant is trouwens. Want ook als ik me niet in had kunnen vinden, had ik nog steeds een leuk gesprek gehad. He?
1: Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Is het relevant? Ik weet het niet.
0: Nee, ik weet het ook niet eigenlijk.
1: Ik heb er nog één hoor, waar ik me van afvraag of het relevant is.
0: Oh ja, dat lijkt me een goede.
1: Wageningen staat tweede in de landelijke isolatietop. Oh, en dan heb ik. Dit is dus weer zo'n punt, Simon.
0: Ja, weet je waar? En Wageningen is het slechtste in het ophalen van ongescheiden afval. Dus wij hebben onze restafval.
1: Ja.
0: Zijn we het? Hebben we de meeste?
1: Maak
0: per
1: het nou niet zo onoverzichtelijk voor onze. Ja, nee, maar
0: in de lijstjes. In de lijstjes. Ik dacht dat je met lijstjes bezig was.
1: Nee. Dan denk ik, wat betekent het nou dat Wageningen zo hoog staat in de landelijke isolatietop.
0: Ja, en wat betekent dat?
1: Dan is het dat er een project is, het specifiek uitkering lokale aanpak isolatie, het zogenaamde SPUC-LAI. En daarin worden gemeenten aangespoord op subsidie voor isolatieprogramma's beschikbaar te stellen. Dus we hebben een groep waar de gemeenten zich over ontfermt, en dat moeten koopwoningen zijn. En die koopwoningen mogen ook weer niet al te duur zijn. En daar heeft de gemeente dan een project. En ik heb het vogelen van. Ja, nee, maar ik ben zelf ook kwijt.
0: Ja, oké.
1: En dan is er een percentage van de woningen waarvoor de SPUC-LAI subsidie is aangevraagd. En van dat percentage blijkt weer een percentage één van de vier mogelijke isolatiemaatregelen minimaal al toegepast te hebben. En dat wordt in een percentage uitgedrukt. En in dat percentage staat Wageningen tweede in de landelijke SPUC-LAI-competitie. En
0: ja.
1: Nou heb ik dus geen idee of dat iets voorstelt. Want ik kan nergens vinden over hoeveel Wageningse woningen dat het gaat. Is het zo dat er een raam is van dubbel glas is voorzien? Telt dat dan mee? Ik weet het niet. Maar ik vind dit weer een kop die ik zou aanbevelen aan de mensen om daar nog even met een korreltje zout te nemen.
0: Ja, je bent mij kwijtgeraakt.
1: Maar de kop staat er. Ja. We staan tweede in de landelijke competitie.
0: Nou, dat is mooi.
1: Ik ben geneigd om even met een balpen te willen knippen.
0: Ja, want de luisteraars wat getikt, dat was de balpen. En als u dat laatste stuk niet heeft begrepen, dan bent u niet alleen. Nee. Wij hebben het ook niet begrepen. Nee. Maar het goede nieuws is dat we tweede staan. Dan zijn we dus al heel goed met de beste honden. Wat hebben we nog meer?
1: Onze prijzenkast staat ongelooflijk
0: vol. Bomvol.
1: Ja.
0: En als wij ooit een rode kaart krijgen, dan wordt die ook vrijgescholden, denk ik. Want dit is Wageningen. Geen rode kaarten in Wageningen. Dit was de staat van de stad. Leo, dankjewel. Harm aan de knoppen.
1: Dankjewel, Harm.
0: En ik was Simon Vink. En volgende week zijn we er nog één keer voor de zomer. En dan gaan we proberen uit te leggen wat we nu niet goed hadden uitgelegd. Zo houden we onszelf bezig.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei besloot het kabinet dat Solvinity niet mag worden overgenomen door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity levert onder meer diensten aan DigiD, politie en justitie. Het bedrijf stapte naar de rechter omdat het alsnog wil worden overgenomen. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat het onderzoek van de overheid onzorgvuldig en onvolledig was en dat niet goed is gekeken naar maatregelen die het bedrijf wilde nemen om risico's weg te nemen. Op het Binnenhof in Den Haag is de bouw van een nieuwe publieksentree begonnen. Na de verbouwing van de Tweede Kamer moeten er zo'n 500.000 bezoekers per jaar ontvangen kunnen worden. Dat is bijna twee keer zoveel als nu. En daarvoor is dus een nieuwe ingang nodig, zegt Kamervoorzitter Van Kampen.
1: Mensen kiezen de volksvertegenwoordiging om wetten te maken, om de regering te controleren. Maar ik vind het zelf heel belangrijk dat mensen zich ook uitgenodigd voelen om naar de Tweede Kamer te komen. Het is van hen.
0: Over 5 jaar moet de nieuwe entree klaar zijn. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten, De Vriendschap en Jij Zegt Het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van €12.000. De uitreiking is in januari. Het weer vanavond op de meeste plaatsen zonnig bij temperaturen tussen 19 en 25 graden. Vannacht opklaringen, dan wordt het 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en ook wat wolkenvelden, vooral in het noorden, bij temperaturen van 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Lijnstreek FM.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. Asielminister Van den Brink stelt 10 gemeenten onder toezicht omdat ze zich niet aan de spreidingswet houden. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, Bergen in Limburg, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Van den Brink wil hen dwingen een plek voor een AZC aan te wijzen en anders doet hij dat zelf. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek. Dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom doorheen liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt die oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en Jij zegt het. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag van €12.000 verbonden. De uitreiking is in januari. Het weer, vannacht opklaringen en 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode en vooral in het noorden ook wolkenvelden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben de ministers Bot en Donner de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS al een navolging

en zegt dat de rentelasten de pan uitreizen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen stroompiek, dat leek alleen maar zo door een fout in de meetapparatuur. Die was na werkzaamheden teruggevallen naar de fabrieksinstellingen, waardoor het leek alsof er 5 keer meer stroom door het net liep dan in werkelijkheid het geval was. Om schade te voorkomen besloot Enexis de stroomvoorziening aan 18.000 klanten stil te leggen. Op dat moment was dat een juiste beslissing, zegt Enexis, maar achteraf gezien was het niet nodig geweest. Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. De uitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen kwamen over de kwestie, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Van oorsprong Nederlandse IT-bedrijf Solvinity wil dat het onderzoek naar de overname van het bedrijf wordt heropend. Eind mei verbood het kabinet een overname door een Amerikaanse partij, omdat dat een risico zou zijn voor het publieke belang. Solvinity zei vandaag in de rechtbank dat de overheid niet goed heeft gekeken naar maatregelen die het wilde nemen om risico's te verkleinen. De stroom is gisteren in de regio Tilburg voor niets uitgeschakeld. Er was geen

0: Het weer, vannacht opklaringen, maar in het noorden bewolking. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Morgen overdag flinke zonnige periode, maar ook wolkenvelden, vooral in het noorden. En het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada dan ook gebruikt worden om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet de chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Toen er later vragen over kwamen, heeft de regering de Tweede Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd, stelt het platform. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder belast moeten worden dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen verder zal toenemen. Spanje is op het WK voetbal doorgedrongen tot de kwartfinales. De Spanjaarden wonnen in Dallas met 1-0 van Portugal. Invaller Mikel Merino maakte in de 90ste minuut het winnende doelpunt. In de kwartfinale speelt Spanje tegen de winnaar van het

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De erfbelasting staat vaak ter discussie en de meningen erover zijn verdeeld. De meeste Nederlanders vinden wel dat grotere erfenissen zwaarder moeten worden belast dan kleinere. Zo'n 12% wil dat de belasting wordt afgeschaft. Tussen 2013 en 2022 is het totaalbedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met ongeveer 10 miljard euro gestegen. En de verwachting is dat de omvang van erfenissen de komende jaren verder zal toenemen. De Duitse regering is van plan vanaf volgend jaar flink meer uit te geven aan defensie. In de begroting voor volgend jaar wordt voorgesteld er een derde meer aan uit te geven, waarmee de defensieuitgaven zouden stijgen van 82 naar 110 miljard euro. Een deel wordt gebruikt om wegen, bruggen en militair materieel te vervangen en voor militaire steun aan Oekraïne. Duitsland gaat veel meer geld lenen. Dat kan sinds vorig jaar de grondwet werd veranderd. Daar is ook kritiek op. De brancheorganisatie voor de industrie noemt de leningen alarmerend en zegt dat de rentelasten uit de pan reizen. Connie Palmen krijgt voor haar oeuvre dit jaar de Constantijn Huygensprijs, een van de belangrijkste literaire onderscheidingen van Nederland. De jury noemt haar de beschermvrouw van onze letteren, die lezers steeds weer weet te raken en inspireren. Palmen is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. Roberto Martinez is per direct gestopt als bondscoach van Portugal. Dat heeft hij bekendgemaakt na de verloren 8e finale tegen Spanje op het WK. De Spanjaarden wonnen met 1-0 van Portugal. Martinez zegt dat hij bondscoach was geworden om het WK te winnen en dat het zonder die overwinning geen zin heeft om door te gaan. Het weer in het noorden bewolkt en het koelt af tot een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
1: Uur per dag. 7